kuti makuruka vanokuruka makuruka vachakuruka makuruka iwe vanokuruka

anzi kwa tekano la shete katena reflexa very windy akosha muzit muzile kazi anzi zwa kumarika aflex na soya ni moto ashua shua hili.